met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond.

0: Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden vier andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de Straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

I and I to everyone. Dr. Will, what we got

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: 6FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media

0: Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: the courage.
1: Dankjewel.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Fietsers botsen op fietspad in Leinden en musicalgroep Citeveu brengt komische voorstelling naar Nieuw-Vennep. Op het fietspad langs de Amsterdamse baan in Leinden zijn dinsdagmiddag rond 5:50 twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeval kwam een vrouw hard ten val en liep daarbij letsel op aan haar gezicht. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Ook is onduidelijk of de vrouw naar het ziekenhuis is vervoerd. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Musicalgroep Citeveu staat op 6 en 7 juni op het podium van C. Nieuw-Vennep met een nieuwe komische musicalvoorstelling. De groep uit Hoofddorp neemt bezoekers mee in een verhaal vol humor, verrassingen en theatermagie. De musicalgroep bestaat uit 12 leden en een regisseur en brengt al meer dan 20 jaar jaarlijks een nieuwe voorstelling op de planken. Volgens de organisatie kunnen bezoekers rekenen op een avond vol entertainment waarbij werkelijkheid en fantasie op speelse wijze samenkomen. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni in Nieuw-Vennep. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De komende periode komt er veel zon, maar later op de dag en avond ontstaat er wat bewolking. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat oplopen naar ongeveer 25 graden en er waait daarbij een matige oostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Vrachtmedewerker Schiphol aangehouden om mogelijk datalek. En gebed offerfeest in Haarlemmermeerse Bos. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een 24-jarige medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf aangehouden op verdenking van computervredebreuk. De man uit Amsterdam zou vertrouwelijke gegevens uit bedrijfssystemen hebben gedeeld met criminelen. Volgens de marechaussee konden de gegevens mogelijk worden gebruikt voor het vervoeren van drugs via Schiphol. Na de aanhouding werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daarbij werden €11.000 contant geld en een vuurwapen en illegaal vuurwerk aangetroffen. De verdachte zit nog vast en is vrijdag voorgeleid. Woensdagochtend vond in het Haarlemmermeerse Bos een speciaal gebed plaats ter gelegenheid van het offerfeest. De bijeenkomst werd georganiseerd door gezamenlijke instanties uit Hoofddorp. Onder andere de moskee in Graanvalvis en verschillende andere moskeeën hadden hiervoor opgeroepen. Omdat verwacht werd dat de moskeeën onvoldoende ruimte zouden bieden voor het grote aantal bezoekers, werd in overleg met de gemeente Haarlemmermeer toestemming gevraagd om het gebed in het Haarlemmermeerse Bos te houden. Dat bleek een uitstekende keuze te zijn, want de opkomst was groot. Vanwege de drukte waren er verkeersregelaars aanwezig en dankzij de goede organisatie verliep de bijeenkomst ordelijk en in een prettige sfeer. Het werd daarmee een mooie geslaagde gebedsbijeenkomst. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De komende periode komt er veel zon, maar later op de dag en avond ontstaat er wat bewolking. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat oplopen naar ongeveer 25 graden en er waait daarbij een matige oostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
3: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
2: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd en daar was hij blij mee.
4: Ik voel fantastisch! Ik voel fantastisch!
2: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer
1: van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
7: 3 bemanningsleden positief bij alcoholcontrole op Schiphol en steeds meer miljoenen woningen in Haarlemmermeer. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagochtend op Schiphol 3 bemanningsleden betrapt op alcoholgebruik tijdens een controle onder vliegtuigpersoneel. In totaal werden er 526 controles uitgevoerd. Een steward kreeg een boete van €1.500 nadat hij 0,85 promil blies. 2 stewardessen kregen boetes van respectievelijk €700 en €425... voor het overschrijden van de toegestane limiet. In de luchtvaart geldt een maximale alcoholwaarde van 0,2 promil. Daarnaast mag vliegtuigpersoneel 10 uur voor vertrek geen alcohol drinken. In Haarlemmermeer zijn inmiddels 3450 koopwoningen meer dan 1 miljoen waard. Dat blijkt uit cijfers van Calcasa. Daarmee is ongeveer 1 op de 13 koophuizen in de gemeente een miljoenenwoning. Het aantal steeg in een jaar flink van 2850 naar 3450 woningen. Toch ligt het aandeel miljoenenhuizen lager dan in vergelijkbare gemeenten, waar gemiddeld 1 op de 12 koopwoningen meer dan 1 miljoen waard is. De gemiddelde waarde van een miljoenenwoning in Haarlemmermeer ligt op €1,27 miljoen. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde en ook lager dan in vergelijkbare gemeenten. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De komende periode komt er veel zon, maar later op de dag en avond ontstaat er wat bewolking. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat oplopen naar ongeveer 25 graden en er waait daarbij een matige oostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
2: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
1: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Door de Robert Gray Band met Right Next Door.
1: Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten deze ochtend? We hebben hele bijzondere berichten. We gaan kijken of er leuke activiteiten zijn in Haarlemmermeer komend weekend. Nou, die zijn er vast wel. Dan kan ik je op een briefje meegeven. En uiteraard hebben we muziek. Wat dacht je onder meer van Will.i.am, Kid Rock, Waylon? Maar nu eerst andere muziek van Nederlandse bodem. Hier is NOTR met Talk to You.

0: Dagshot LeFunk, hoorde je met Another Day.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Mocht je een leuke anekdote weten, horen het graag.

0: Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.
1: Goedemorgen.
2: Bring the action.
3: When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up.

Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij

0: begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Fietsers botsen op fietspad in Leinden en musicalgroep Citeveu brengt komische voorstelling naar Nieuw-Vennep. Op het fietspad langs de Amsterdamse baan in Leinden zijn dinsdagmiddag rond 17:45 twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeval kwam een vrouw hard ten val en liep daarbij letsel op aan haar gezicht. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Ook is onduidelijk of de vrouw naar het ziekenhuis is vervoerd. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Musicalgroep Citeveu staat op 6 en 7 juni op het podium van C. Nieuw-Vennep met de nieuwe komische musicalvoorstelling. De groep uit Hoofddorp neemt bezoekers mee in een verhaal vol humor, verrassingen en theatermagie. De musicalgroep bestaat uit 12 leden en een regisseur en brengt al meer dan 20 jaar jaarlijks een nieuwe voorstelling op de planken. Volgens de organisatie kunnen bezoekers rekenen op een avond vol entertainment waarbij werkelijkheid en fantasie op speelse wijze samenkomen. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni in Nieuw-Vennep. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De komende periode komt er veel zon, maar later op de dag en avond ontstaat er wat bewolking. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat oplopen naar ongeveer 25 graden en er waait daarbij een matige oostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.

0: was Queen met Kind of Magic.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Rodan die vraagt dit nummer aan. Hij vindt het een prachtige mix van muziekstijlen. Met zijn vrouw staat dit jaar een tripje naar onder andere Nashville op het programma als onderdeel van een rondreis door de Verenigde Staten. En dit nummer is wel zo toepasselijk. Nou, Rodan, ik ben het helemaal met je eens. Snoop Dogg samen met Willie Nelson, Mr. Nashville, My Medicine.
2: Yeah. I could dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: Jorda Alu Black met The Man.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: The Lone Woman of St. Nicholas Island leefde van 1835 tot 1853... volledig in haar eentje op een eilandje voor de kust van Californië. Ze overleefde in haar eentje in een hut gemaakt van walvisbotten... en was het laatste nog levende lid van de Liconino-stam.

fenomenaal nummer blijkt. In 1981, Abacab van Genesis. We gaan op naar het volgende uur en dat doen we met Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll. Tot zo!

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. De Israëlische
2: is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht in twee aanvalsgolven, ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatiebevelen, mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
1: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen.

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
2: De ochtend van meer radio. Ruud Kroes.

De tweede uur vanochtend van Meer Radio. En wat kun je daarin verwachten? Bijzondere berichten hebben we voor je. We gaan kijken of je leuke dingen kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Onder meer van Dominic Fike, Michael McDonald, Gloria Gaynor. Maar nu eerst Ruben Hillen. Hier is 20 Seconds.

0: Daddy Swims, sorry, met Mr. Know-it-all.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: De makers van de controversiële kunstthriller Irreversible voegden in de eerste 30 minuten een extreem lage frequentie van 37 hertz toe aan de soundtrack. Dit infrasoon geluid is amper hoorbaar voor het menselijk oor, maar zorgt bij bioscoopbezoekers onbewust voor fysieke misselijkheid en angst.

0: Fly Too High was dat van Genesian.
1: Opvallend nieuws.
0: Het bedrijf Groupon verloor meer dan 95% van zijn waarde sinds ze een overnamebod van Google van 6 miljard dollar afsloegen. Ze kozen destijds voor een eigen beursgang met een marktwaarde van bijna 18 miljard. Een beslissing die catastrofaal uitpakte.

0: straks on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vrachtmedewerker Schiphol aangehouden om mogelijk datalek. En gebed offerfeest in Haarlemmermeerse Bos. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een 24-jarige medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf aangehouden op verdenking van computervredebreuk. De man uit Amsterdam zou vertrouwelijke gegevens uit bedrijfssystemen hebben gedeeld met criminelen. Volgens de Marechaussee konden de gegevens mogelijk worden gebruikt voor het vervoeren van drugs via Schiphol. Na de aanhouding werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daarbij werden €11.000 contant geld en een vuurwapen en illegaal vuurwerk aangetroffen. De verdachte zit nog vast en is vrijdag voorgeleid. Woensdagochtend vond in het Haarlemmermeerse Bos een speciaal gebed plaats ter gelegenheid van het offerfeest. De bijeenkomst werd georganiseerd door gezamenlijke instanties uit Hoofddorp. Onder andere de moskee in Graanvervis en verschillende andere moskeeën hadden hiervoor opgeroepen. Omdat verwacht werd dat de moskeeën onvoldoende ruimte zouden bieden voor het grote aantal bezoekers, werd in overleg met de gemeente Haarlemmermeer toestemming gevraagd om het gebed in het Haarlemmermeerse Bos te houden. Dat bleek een uitstekende keuze te zijn, want de opkomst was groot. Vanwege de drukte waren er verkeersregelaars aanwezig en dankzij de goede organisatie verliep de bijeenkomst ordelijk en in een prettige sfeer. Het werd daarmee een mooie geslaagde gebedsbijeenkomst. En dan nu het weer van Roland's Weer Online. De komende periode komt er veel zon, maar later op de dag en avond ontstaat er wat bewolking. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat oplopen naar ongeveer 25 graden en er waait daarbij een matige oostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes. Meer Radio. Super Track. I'm the blood, sweat, tears, believer. I'm the man
2: in the arena. De Meer Radio Super Track van deze week. The Script. Man in the Arena.

0: hoorde de supertrack van deze week. De script met Man in the Arena.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Throwback Thursday, Plug to Play. Donderdag 28 mei vanaf 9 uur in de avond. Reis je mee terug in de tijd tijdens de Throwback Thursday in C. Hoofddorp. Elke vierde donderdag van de maand vullen verschillende bands het popcafé met de beste klassiekers en herkenbare hits uit vervlogen tijden. Van meezingers tot dansnummers die iedereen kent. Het wordt één groot feest van nostalgie en goede vibes. Op dansnummers kun je uitleven op de dansvloer. C. Hoofddorp vind je aan het Raadhuisplein in het centrum.

0: Romieu hoorde je met Dark Before the Dawn.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Twee vrienden sloten in 1992 een pact om de Powerball loterijjackpot eerlijk te delen als één van hen hem ooit zou winnen. Toen een van hen in 2020 daadwerkelijk $22 miljoen won, hield hij zich keurig aan de afspraak en maakte de helft over naar zijn vriend.

Je hoorde David Guetta samen met Kelly Rowland en When Love Takes Over. We zijn aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Status Quo, The Wanderer, 1984. Ik wens je een hele fijne dag. Tot morgen. Hoi.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. De Iraanse media meldden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: 3 bemanningsleden positief bij alcoholcontrole op Schiphol en steeds meer miljoenen woningen in Haarlemmermeer. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagochtend op Schiphol 3 bemanningsleden betrapt op alcoholgebruik tijdens een controle onder vliegtuigpersoneel. In totaal werden er 526 controles uitgevoerd. Een steward kreeg een boete van €1.500 nadat hij 0,85 promil blies. 2 stewardessen kregen boetes van respectievelijk €700 en €425 voor het overschrijden van de toegestane limiet. In de luchtvaart geldt een maximale alcoholwaarde van 0,2 promil. Daarnaast mag vliegtuigpersoneel 10 uur voor vertrek geen alcohol drinken. In Haarlemmermeer zijn inmiddels 3450 koopwoningen meer dan 1 miljoen waard. Dat blijkt uit cijfers van Calcasa. Daarmee is ongeveer 1 op de 13 koophuizen in de gemeente 1 miljoenenwoning. Het aantal steeg in een jaar flink van 2850 naar 3450 woningen. Toch ligt het aandeel miljoenenhuizen lager dan in vergelijkbare gemeenten, waar gemiddeld 1 op de 12 koopwoningen meer dan 1 miljoen waard is. De gemiddelde waarde van 1 miljoenenwoning in Haarlemmermeer ligt op €1,27 miljoen. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde en ook lager dan in vergelijkbare gemeenten. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode komt er veel zon, maar later op de dag en avond ontstaat er wat bewolking. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat oplopen naar ongeveer 25 graden en er waait daarbij een matige oostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: iedere maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Fietsers botsen op fietspad in Leinden en musicalgroep Citeveu brengt komische voorstelling naar Nieuw-Vennep. Op het fietspad langs de Amsterdamse baan in Leinden zijn dinsdagmiddag rond 5:50 twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeval kwam een vrouw hard ten val en liep daarbij letsel op aan haar gezicht. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Ook is onduidelijk of de vrouw naar het ziekenhuis is vervoerd. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Musicalgroep Citeveu staat op 6 en 7 juni op het podium van C. Nieuw-Vennep met de nieuwe komische musicalvoorstelling. De groep uit Hoofddorp neemt bezoekers mee in een verhaal vol humor, verrassingen en theatermagie. De musicalgroep bestaat uit 12 leden en een regisseur en brengt al meer dan 20 jaar jaarlijks een nieuwe voorstelling op de planken. Volgens de organisatie kunnen bezoekers rekenen op een avond vol entertainment waarbij werkelijkheid en fantasie op speelse wijze samenkomen. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni in Nieuw-Vennep. En dan nu het weer van Roland's Weer Online. De komende periode komt er veel zon, maar later op de dag en avond ontstaat er wat bewolking. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat oplopen naar ongeveer 25 graden en er waait daarbij een matige oostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tiras werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen. Maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vrachtmedewerker Schiphol aangehouden om mogelijk datalek. En gebed offerfeest in Haarlemmermeerse Bos. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een 24-jarige medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf aangehouden op verdenking van computervredebreuk. De man uit Amsterdam zou vertrouwelijke gegevens uit bedrijfssystemen hebben gedeeld met criminelen. Volgens de Marechaussee konden de gegevens mogelijk worden gebruikt voor het vervoeren van drugs via Schiphol. Na de aanhouding werd ook de woning van de verdachte doorzocht. Daarbij werden 11.000 euro contant geld en een vuurwapen en illegaal vuurwerk aangetroffen. De verdachte zit nog vast en is vrijdag voorgeleid. Woensdagochtend vond in het Haarlemmermeerse Bos een speciaal gebed plaats ter gelegenheid van het offerfeest. De bijeenkomst werd georganiseerd door gezamenlijke instanties uit Hoofddorp. Onder andere de moskee in Graan van Vis en verschillende andere moskeeën hadden hiervoor opgeroepen. Omdat verwacht werd dat de moskeeën onvoldoende ruimte zouden bieden voor het grote aantal bezoekers, werd in overleg met de gemeente Haarlemmermeer toestemming gevraagd om het gebed in het Haarlemmermeerse Bos te houden. Dat bleek een uitstekende keuze te zijn, want de opkomst was groot. Vanwege de drukte waren er verkeersregelaars aanwezig en dankzij de goede organisatie verliep de bijeenkomst ordelijk en in een prettige sfeer. Het werd daarmee een mooie geslaagde gebedsbijeenkomst. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De komende periode komt er veel zon, maar later op de dag en avond ontstaat er wat bewolking. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat oplopen naar ongeveer 25 graden en er waait aan bij een matige oostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan we dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen.

This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Man raakt zwaar gewond bij val van ladder en toekomstveerpont Ome Piet is onzeker. Een man is woensdagochtend van een ladder gevallen aan de Jadelaan in Hoofddorp. Het slachtoffer is hierbij zwaar gewond geraakt. Het incident vond plaats om 9 uur. De oorzaak van de val is nog niet bekend. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Veerpont Ome Piet is aan zijn laatste seizoen begonnen. De schippers Martin en Erik stoppen ermee en opvolgers zijn nog niet gevonden. Het college van burgemeester en wethouders wil op korte termijn in gesprek gaan met de exploitanten en andere betrokken partijen om de mogelijkheden voor behoud te verkennen. Voor buurmannen Martin en Erik is het 16e seizoen hun laatste. Ze hopen dat mensen zich het lot van de pont en de bezoekers van het Amsterdamse bos aan de overkant van de ringvaart bij Nieuwe Meer aantrekken en het initiatief willen overnemen. Het college benadrukt dat Veerpont Ome Piet een particulier initiatief is. De opvolging ligt daarom in het eerste instantie bij de initiatiefnemer zelf. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er zon en blijft er overal droog. De temperatuur gaat oplopen naar 28 tot 29 graden en er waait daarbij een matige zuidwestenwind, rondkracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws hoor je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vliegers behalen principeakkoord met directie KLM en Jesper de Jong voor het eerst in de derde ronde Grand Slam toernooi. De piloten van KLM hebben na ruim een jaar een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO. De vliegers krijgen er 3,25% aan loon bij. Maandag kwamen de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers en KLM tot een principeakkoord. Onlangs meldde de VNV nog dat KLM het vertrouwen van de vakbond had geschaad, omdat de grond- en cabinebonden eerder een loonsverhoging van 3,25% kregen, terwijl de directie een nullijn wilde. Dit had vorig jaar stakingen tot gevolg. De VNV gaf daarna aan dat zij de druk op de onderhandelingen wilde opvoeren door zich in de voorkomende gevallen niet flexibel op te stellen buiten de CAO-afspraken om, met annuleringen of vertragingen als gevolg. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor de eerste keer in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. De 25-jarige hoofddorper was in Parijs veel te sterk voor de Italiaanse kwalifier Federico Sina. 6-3, 6-1, 6-3. De Jong had zich eigenlijk niet gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi, maar werd als lucky loser alsnog toegelaten vanwege een blessuregeval. In de eerste ronde in Parijs was de Jong, nummer 106 van de wereld, in 4 sets te sterk voor de 41-jarige oud-winnaar Stan Wawrinka uit Zwitserland. In de derde ronde treft de Jong vrijdag de Rus Karen Khachanov. De Jong is de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er zon en blijft er overal droog. De temperatuur gaat oplopen naar 28 tot 29 graden en er waait daarbij een matige zuidwestenwind, rondkracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws hoor je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Taxiën draaien motoren kan nu op Schiphol en pand in Krukenjes Molensteen om Nextbanen werkt. Op Schiphol kunnen vliegtuigen zonder draaiende motoren naar de startbaan worden gebracht met een volledig elektrisch taxibot. Volgens de luchthaven is dat een wereldprimeur. Het moet zorgen voor minder uitstoot, minder ultrafijnstof voor mensen die op het platform werken en een stille platform. Taxibot wordt aan het neuswiel van het vliegtuig gekoppeld, waarna de piloot zelf stuurt. Momenteel zijn er 2 hybride taxibots en 1 volledige elektrische. Aan het einde van het jaar wil Schiphol met 6 taxibots aanrijden. Dan moeten er 70 vluchten per dag afgehandeld kunnen worden. Dat zijn er nu nog maar 8 per dag. EasyJet heeft 4 toestellen aangepast om met een taxibot te kunnen rijden. Om participatiebedrijf Spaarne werkt weer gezond te krijgen, beraden de gemeenten Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal zich op wat er moet gebeuren met ruim 20.000 vierkante meter grote bedrijfspand in Krukenjes. Als er geen maatregelen genomen worden, bedragen de onderhoudskosten van dit pand in 2027 6,9 miljoen euro. Een bedrag dat de komende 15 jaar oploopt tot 29 miljoen euro. Dat kan Spaarne Werk niet zelf betalen en moeten de 4 gemeenten ophoesten. Spaarne Werk zal daarom mogelijk moeten uitwijken naar nieuwbouw elders of delen van het vastgoed moeten gaan verhuren. Het gaat al jaren financieel slecht met Spaarne Werk. Dat werkelozen uit de regio Haarlem aan een participatiebaan probeert te helpen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er zon en blijft er overal droog. De temperatuur gaat oplopen naar 28 tot 29 graden en er waait daarbij een matige zuidwestenwind, rondkracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws hoor je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken, kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Man raakt zwaar gewond bij val van ladder en toekomstveerpont Ome Piet is onzeker. Een man is woensdagochtend van een ladder gevallen aan de Jadelaan in Hoofddorp. Het slachtoffer is hierbij zwaar gewond geraakt. Het incident vond plaats om 9 uur. De oorzaak van de val is nog niet bekend. Het slachtoffer is behandeld tot ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Veerpont Ome Piet is aan zijn laatste seizoen begonnen. De schippers Martin en Erik stoppen ermee en opvolgers zijn nog niet gevonden. Het college van burgemeester en wethouders wil op korte termijn in gesprek gaan met de exploitanten en andere betrokken partijen om de mogelijkheden voor behoud te verkennen. Voor buurmannen Martin en Erik is het 16e seizoen hun laatste. Ze hopen dat mensen zich het lot van de pont en de bezoekers van het Amsterdamse bos aan de overkant van de ringvaart bij Nieuwe Meer aantrekken en het initiatief willen overnemen. Het college benadrukt dat Veerpont Ome Piet een particulier initiatief is. De opvolging ligt daarom in het eerste instantie bij de initiatiefnemer zelf. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is er zon en blijft er overal droog. De temperatuur gaat oplopen naar 28 tot 29 graden en er waait daarbij een matige zuidwestenwind, rondkracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws hoor je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cirundolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernem het maar.
1: Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. En wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Welke directeur? Of is het een CEO of zo? Of is het een leider, een wereldleider, een bekende Haarlemmermeerder? Misschien wel een BN'er? Ja. Wie is vandaag de gast? Wat is zijn of haar muziekkeuze? U zit helemaal vooraan op de Business Seats. En vandaag zit tegenover mij Elise van Melis. Zij is directeur Krukjes Museum, maar misschien vertel ik het een beetje verkeerd, maar daar komen we zo op. Je kan haar nou toch wel regelmatig tegenkomen, maar nu is ze gewoon hier, vlakbij mij in de studio van Meer Radio. Elise van Melis, die gaan we vandaag beter leren kennen. Dus niet alleen hallo zeggen, hey Elise, wat doe je en hoi hoi. Nee, we willen alles van haar weten en daar krijgt ze ook alle gelegenheid voor de antwoorden tenminste. Zelden zet zij zichzelf in de schijnwerpers. Maar dat gaan wij vandaag doen. Welkom Elise van Melis.
2: Yay.
3: Nou, wat een intro.
1: Ja.
3: Dankjewel.
1: Ja.
3: Dankjewel voor deze kans ook hier.
1: Ja, en nou, en het is niet zomaar. Want wat wel leuk is, we doen dit nu gedurende een maand of twee. Het programma. En Gerben, dat is, die zit tegenover mij. Dat is onze geluidstechnicus. Maar ook vertrouwenspersoon, security en productieleider.
2: Vertrouwenspersoon? Oh, die had je gezegd.
1: Ja, die had ik gezegd, ja. Ja. Tenminste, ik kan je toch wel vertrouwen, hè, Gerben?
2: Nee.
1: Want na al die uitzendingen weet je bijna alles over mij. Maar vandaag gaat het over Elise. Maar wat ik zeggen wilde is, we hebben namelijk een reactie gekregen van een mevrouw Marieke Jansen. Ik ken haar niet. Maar die wilde specifiek, gaf zij aan, Rick, ik vind het een leuk programma, maar er zijn wel erg veel heren ten eerste aan het woord. En ten tweede, zou het niet leuk zijn om Elise van Melis van het Krukjes Museum uit te nodigen? Heb jij die gesponsord aan Marieke Jansen?
3: Nee, maar ik zou willen dat ik dat dan gedaan had. Dus dankjewel Marieke, ontzettend leuk.
1: Nee, maar ik vind het ook ontzettend leuk. Trouwens, sowieso luisteraars, als u wat te zeggen wil hebben over dit programma, dat is, ik ga een beetje naar links, naar rechts, naar boven, naar onder, of wat dan ook, of je weet je hebt een hele leuke suggestie. RickKlaus@meerradio.nl. Nou, dat moet wel lukken. En Rick is met CK en Klaus is net als de kerstman. Maar we zitten hier voor Elise. Elise, dan mag je niet aan een vrouw vragen. Hoe oud ben je? Je bent ooit geboren. En waar ben je opgegroeid?
3: Ik ben geboren in Brabant.
1: Ja.
3: En toen ik 8 was, gingen we naar het westen, zoals dat heette. Dus vanuit Brabant, Eindhoven en Aalst-Waalre verhuisd naar Koudekerk aan de Rijn. Dat is een dorpje tussen Alphen en Leiden in.
1: Koudekerk aan de Rijn. En welk jaar was dat?
3: Dat was in 72.
1: Oké, nee, dan
3: dus
1: weet je meteen
3: ik heb
1: die leeftijd
3: dus indirect
1: ook.
3: Al ja, mijn leeftijd verklapt. Ja. Ga maar rekenen.
1: Nee, ja, doen we. En daar zat je dan. En wat heb je daar gedaan?
3: Ik ben daar naar de middelbare school gegaan in Leiden. En daarna middelbare school in Alphen aan de Rijn. En daarna ben ik gaan studeren in Leiden.
1: Wat heb je gestudeerd?
3: Eerst heb ik de Rijnmaert Academie gedaan. Ik had daar zelf ook nog nooit van gehoord.
1: Nee,
3: maar
1: ik nog steeds niet.
3: Nee,
1: maar vertel.
3: Een hele leuke opleiding voor museummedewerkers.
1: Oh, wat leuk, ja.
3: En ik kwam daarachter door een beroepskeuzetest. Want ik vond cultuur en zo wel leuk, maar niet echt bijzonder. En met mijn ouders gingen we wel eens naar musea, maar ook niet echt heel veel.
1: Nee.
3: Maar uit die beroepskeuzetest kwam dus de Rijnmaert. Ook HAO en ook rechten.
1: Ja.
3: En uiteindelijk ben ik dus opleiding gaan doen.
1: Heel goed.
3: En daarna ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren.
1: Dus we zitten hier met een welgestudeerde, ondernemende, slimme, bijzonder vriendelijke dame, Elise. En hoe is jouw... je moet vertellen wat je wil vertellen, hoor, maar je privéleven, hoe ziet dat eruit?
3: Ik heb een gezin, 2 kinderen, 24 en 26.
1: Ja.
3: En ik woon in Oegstgeest, met heel veel plezier ook. En ik doe met heel veel plezier, zeg maar, mijn werk hier in Haarlemmermeer.
1: Ja, nou, dat straal je ook altijd uit. En heb je ook, nou, ik wou zeggen, dan begin ik met heel aparte gewoontes, maar heb je ook hobby's en dergelijke?
3: Ja, oh, dat is, genoeg hobby's. Dat is dat ik natuurlijk graag erop uitga.
1: Ja. Ja,
3: uiteraard musea. Dus als het kan, bezoek ik er wel een paar per week.
1: Oké.
2: Okay. Een paar per week?
3: Ja, dat vind ik toch wel, jongen. Als het kan. Hè. Ik bedoel, in vakanties dan kan ik het gemiddelde wel weer even optrekken. Maar ja, er zijn er gewoon heel veel. En dat zijn ook tentoonstellingen of musea. En ik kan het in een half uur gezien hebben, dus... Ik denk niet dat ik dan zeg maar een paar uur daar rondhang. Maar het is ook een beetje mijn yoga. Ik word daar heel rustig van.
1: Ja.
3: En ja, er zijn gewoon hele mooie musea en tentoonstellingen te zien. Ik ga ook graag naar de film en naar theater. En verder vind ik het ook leuk om te lezen en dingen zelf te maken, waarmee ik ook exposeer.
1: Oh, dus, nou, kijk eens aan. Daar willen we alles van weten. En je zit trouwens hier ook in de studio van Meer Radio. Het is eigenlijk ook een soort museum. Tenminste, er zijn een hele hoop kapotte koptelefoons en nog wat dingen en dergelijke.
2: Die... Als jij erin bent, is het een soort museum, ja.
1: Gerben, je zou alleen het geluid doen, hè? Niet te veel, hè?
3: Ja, dus als iets stuk is, dan is het een museum
1: object? Nee, maar hier liggen zoveel objecten die niet meer gebruikt kunnen worden.
3: Allemaal met geschiedenis.
1: Ja. Nee, even één ding over museum. Ik ben toevallig afgelopen vrijdag geweest in Rotterdam. Bij het, als ik me goed uitspreek, Phoenix Museum.
3: Phoenix, ja.
1: Dat was wel
3: prachtig.
1: Een belevenis,
3: ja.
1: Moet ik zeggen.
3: Ja, zeker. Het is natuurlijk een heel relevant onderwerp.
1: Omschrijf jij het eens voor de luisteraar?
3: Het is een museum over immigraties. En natuurlijk past het heel erg binnen Rotterdam en de haven en de mensen die er wonen. En de kleurrijke samenstellingen ook van Rotterdam. En dan ook hoe kunstenaars daarop reageren. Dus die kunstwerken zie je daar.
1: Ja.
3: Het is prachtig geëxposeerd, maar het mooiste vind ik toch ook wel het gebouw.
1: Nou, dat wou ik zeggen. Het gebouw is
3: een ervaring.
1: Ja,
3: en
1: dat is heel uniek.
3: Precies, het voegt iets toe, ook aan de beleving, ook het onderwerp. Dus dat je dus door zo'n krul naar boven loopt en dan dus zicht hebt over Rotterdam, over nou ja, die diversiteit daar in die stad. Hoe mooi dat gemaakt is. En dat het een thema is van alle dag. En waar we ook niet zomaar 1, 2, 3 een oplossing voor hebben. Dat vind ik wel
1: ja, het is vooral migratie waar het om gaat, inderdaad. En u moet zich voorstellen, luister, dat gebouw. Het is een soort... je hebt wel eens een hele mooie, een grote silo. Of een industrieel gebouw is het. Heel mooi opgeknapt. Maar daarboven zit een soort achtbaan, maar dan van... ik weet niet of het aluminium is, maar of roestvrij staal.
3: Stevig materiaal,
1: vast staal moet het trouwens zijn, maar stevig materiaal. Maar het is echt heel indrukwekkend om te zien en ook om er rond te lopen. Nou, een aanrader. Rotterdam. Maar

0: dus de vaste medewerkers.
1: Hoeveel ongeveer?
0: Zeven, dus dat is 5,1 FTE.
1: Kijk.
0: En zeven medewerkers.
1: FTE is fulltime medewerker.
0: Fulltime,
1: ja, dus iedereen weet dat, hè? Dat mag er verder.
0: Ja, inderdaad. Dus dat wil zeggen dat we allemaal ongeveer parttime werken.
1: Ja.
0: En zo'n 200 vrijwilligers. En
1: 200 vrijwilligers.
0: Ja, dat wisselt. Er komen mensen bij en ze gaan weg. Maar die vrijwilligers en wat zij doen is fantastisch. Staf ook hoor, natuurlijk.
1: Ja,
0: want, maar de vrijwilligers die treden ook vaak buiten zichzelf om het beste in het museum naar boven te halen.
1: En dat zijn natuurlijk voornamelijk Haarlemmermeerders.
0: En omstreken.
1: En omstreken, want daar hebben we het wel eens meer over. Dit is meer radio van Haarlemmermeer. Maar als we natuurlijk een cirkel trekken om Haarlemmermeer of om Hoofddorp of om deze studio. Ja, dan valt eigenlijk Haarlem en Heemstede en alle Bennebroek. Nou, die hoort ook. Nee, Bennebroek hoort bij Bloem. Nou, dat hoort er eigenlijk allemaal bij. Dus dat begrijpen we wel. Dus het is wel leuk dat je op deze manier even. Dankjewel, kan zeggen tegen alle vrijwilligers.
0: Ja, dat kan ik niet genoeg zeggen en genoeg benadrukken. Hoe fijn het is dat zij er zijn. Enerzijds kunnen zij nog hun expertise inzetten. Hè? Want als je op een gegeven moment. Ook mensen die hun baan kwijtgeraakt zijn. En ergens anders ervaring willen opdoen. Die komen bij ons, mensen die between jobs zijn. Maar ook mensen die met pensioen zijn. En die toch ook nog zich zinvol willen bezighouden met. Erfgoedcultuur. Ja, begin je te lachen.
1: Ja, ik herken dat gevoel. Het kriebelt, Nee, maar dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En het is ook inderdaad fantastisch het enthousiasme wat die mensen uitstralen.
0: Ja, en dat heb je echt nodig. Want ik merk het zelf ook als ik bij een museum naar binnen kom en je wordt verwelkomd door iemand. En juist ook als het betaalde mensen zijn en zo. Dan denken ze, oh, er is weer iemand. Maar vrijwilligers, die heten je echt welkom. Want zij staan daar omdat ze dit willen. Omdat dat hun passie is.
1: Ja.
0: Anders stop je er meteen mee.
1: Nee, en je hebt inderdaad van die musea. Dan staat er iemand in die zucht als je binnenkomt. Maar het is veel leuker als je. Hey, hallo, hoe is het?
0: En fijn dat je er bent. En fijn dat je ons bezoekt. En fijn dat je wil verdiepen in waar het museum en ons museum dan in het bijzonder dan over gaat.
2: Maar over mooie gebouwen gesproken.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk ook prachtig, die.
1: Het stoomgemaal bedoel je?
2: Het stoomgemaal, ja.
1: Maar bedoel je de echte of die in Madurodam staat?
2: Nee, de echte die in Krukkie staat.
1: Ja, want de replica staat toch in Madurodam?
0: Ja, schaal 1 op 2, hè?
1: Ja.
0: En ik vergis me niet.
1: Nee, dat is niet klein.
0: Nee, dus dat is echt de helft van het gemaal zoals het hier in Haarlemmermeer staat. Dus je kan daar ook naar binnen.
1: Ja.
0: Die in Madurodam is tot stand gekomen omdat ze vanuit Madurodam aandacht wilden besteden aan waterbeheer. Want dat is echt wel een Hollands onderwerp.
1: Juist.
0: En ze merken dat daar buitenlanders voor naar Madurodam komen. En toen hebben ze een pitch uitgezet bij ingenieursbureaus van kom met een voorstel. En toen was er één bureau, die heeft dus het Krukjesgemaal aangedragen. Dus die heeft bij ons de originele tekeningen opgevraagd.
1: Ja.
0: Dus ik heb weer een vrijwilliger die dat allemaal bijgehouden heeft. Dus we hebben al die oude tekeningen uit 1840 hebben we aangeleverd. En daar hebben zij dus gebruik van gemaakt om deze replica van te maken.
1: Ja, nou echt super gaaf. En we hebben zoveel te bespreken, maar we hebben ook muziek. En we willen jou, Elise van Melis, leren kennen. Je hebt vier platen aangedragen. En de eerste, ik zou zeggen, Can't Stop the Feeling. Maar wil je hem zelf aankondigen en misschien ook een reden waarom?
0: Nou, het is een nummer waar ik heel blij van word. Ik vind die intro, het begint natuurlijk wat rustiger. Maar de belofte die in die intro zit, daar word ik heel blij van. En vooral als hij dat dan, dat refrein begint te zingen, dan geef Justin Timberlake maar het podium.

0: Justin Timberlake.
1: Kijk, die Gerber, nog even en ik word de geluidstechnicus en dan neemt het helemaal over. Wat een heerlijk muziekje. Heb je goed uitgekozen, echt lekker. Elise van Melis, dames en heren. Voor degene die net hebben ingeschakeld, dit is het programma Ondernemend Maar. En we hebben een hele speciale dame vandaag die echt buitengewoon onderlegd is en er heel gezellig uitziet, maar ook een hoop te vertellen heeft. We zitten dus... Jij bent de directeur-bestuurder, was het, van het Krukjes Museum. 200 vrijwilligers, 7 vaste medewerkers. Dus een gigantische ploeg mensen. Je hebt een raad van bestuur.
2: Commissarissen, ja.
1: Commissarissen. Ben je daar ook zo blij mee? Je moet wel zeggen ja.
2: Zeker. En je hebt ze ook hard nodig voor
1: nee, dat kan niet anders.
2: Alle boxen die je moet aftikken voor je subsidies, voor de accountant, noem maar op.
1: Ja, want dat is en voor jullie natuurlijk heel belangrijk.
2: Ja, ze zien toe op dat wat ik doe, of dat wel conform alle regels is. En uiteraard stellen ze kritische vragen. En dat hoort erbij.
1: Ja, het hoort erbij. Nog even over die story. Want het Krukjes Museum is natuurlijk geweldig om te zien. En soms draait hij ook. Hè? Dan bewegen.
2: Ja,
1: hoe noem je dat? De dingen die
2: de armen gaan in beweging.
1: En het is geen olie wat erop gepompt wordt, maar
2: water.
1: Maar hoe vaak staat hij aan? Of gaat hij aan?
2: Voor iedere bezoeker. Dus iedereen die binnenkomt, die krijgt de machine in beweging te zien. Ja, daar wordt echt op toegezien. Dus door onze vrijwilligers. Als je het gemaal bezoekt. Want je kan dus en het paviljoen bezoeken en het gemaal. En als je dus daar binnenkomt, dan loop je natuurlijk door het oude gemaal heen. Dus waar stonden de ketels? Waar werden de kolen opgeslagen? En dan uiteindelijk kom je dan in de machinekamer. En dan zie je dus inderdaad, iedereen kan dus dan ook de machine zien bewegen.
1: Maar
2: en
1: op stoom nog steeds?
2: Met hydrauliek. Hydraulisch gebeurt dat. Ja, dus komen geen kolen meer aan te pas.
1: Nee.
2: En dat is ook niet te doen. Maar als je dat wil zien, moet je naar halfweg. Want het is wel uniek.
1: Ja.
2: Het is wel weer een hele aparte ervaring. Maar als je bij ons de machine ziet bewegen, dan zie je exact die beweging zoals die ook in de 19e eeuw was.
1: Nou, het is geweldig, want als je langs rijdt, dan krijg je wel een beetje een trots kriebelgevoel. Vind ik mooi.
2: Ja, dat is ook. En dat blijkt ook uit de architectuur. Het is natuurlijk een neogotisch gebouw. Het is ook het staat in de top 100 van Rijksmonumenten.
1: Kijk eens aan.
2: En uit die neogotiek, dus inderdaad die spitsbogen en die kantelen en de oog en de aandacht voor de details, blijkt ook de trots die men had op de ingenieurs en de waterstaatskunde die men toen had.
1: Ja.
2: Dus dat gevoel was er in de 19e eeuw ook al.
1: Ja, want we gaan een heel stuk terug. Hè? We zitten hier eigenlijk in een meer.
2: Ja.
1: Hè? We zitten hier op min 3 of min 4.
2: We zitten met z'n allen in een hele grote badkuip.
1: Ja. En op een gegeven moment, wie heeft op een gegeven moment bedacht, we gaan het meer.
2: Nou, heb je even, ik kan hier wel...
1: De korte versie, wel leuk.
2: De korte versie. Het was 1836. Ja. Er waren twee heftige stormen, in november en in december. Waren die er niet geweest, zo kort op elkaar, zag het er heel anders uit hier. Maar die twee stormen zorgden ervoor dat Amsterdam, de Overtoom, overstroomde, Haarlem overstroomde en de Rijksstraatweg richting Leiden, dat is de A44, overstroomde. Dus het meer werd maar groter en groter. En de dreiging was er ook dat Noord-Holland gewoon één grote gatenkaas zou worden.
1: Ja.
2: Dus twee vooraanstaande Haarlemmers gingen naar koning Willem I. Hij hield spreekuur op Paleis op de Dam elke woensdagmiddag. Dus zij togen daar in hun beste pakkie daar naartoe en een koets. En dus op die woensdagmiddag. Dus ze zeiden van er moet wat gebeuren, koning Willem I. Anders gaat het echt helemaal fout. En koning Willem I zei van, is goed, stel een commissie aan. En die commissie moest uitzoeken, hoe gaan we het doen en hoeveel gaat het kosten? Nou, die hoe-vraag zou dan dus zijn, of met molens, want daar waren wij ervaren in. En dat hadden we natuurlijk al eeuwenlang gedaan. Kijk naar wat Leegwater allemaal bedacht heeft. En daar kwam toen uiteindelijk uit dat het dus met stoomtechniek moest gebeuren. Die discussie, daarvan heeft koning Willem I zelf de knoop doorgehakt, want daar kwam de Tweede Kamer toen niet uit. En hij heeft toen geld beschikbaar gesteld. Dus de commissie had uitgezocht, dat gaat 10 miljoen gulden gaat het kosten.
1: Dus voor die tijd een gigabedrag.
2: 10 miljoen, precies. Ja. Dus dat zou, en dat was dus een tiende van
0: voor deze
2: de
0: tijd ook, hoor.
2: Ja, als je het vergelijkt, dus 100 miljoen was de staatsbegroting toen. Ik begrijp dat de begroting van Haarlemmermeer nu 500 miljoen is. Dat zal misschien met inflatie weer meer zijn.
1: Maar dan hebben we het over de Haarlemmermeer. Maar de Nederlandse, Maar
2: precies.
1: Het was dus een enorm bedrag. Ja. En dus koning Willem I heeft visie en moed getoond.
2: Precies, dat is het.
1: Ja. Want het meer was, dat u het weet. Maar kijk maar naar de Haarlemmermeer, hoe groot het geweest is. En de stormen, die waren dus ook echt heel serieus.
2: Ja.
1: En het was een heel aparte tijd toen in Nederland.
2: Ja. De 19e eeuw was er waren heel veel overstromingen. Ja. Het was echt we kunnen nu, zijn natuurlijk. Het klimaat is belangrijk. De kwaliteit van de dijken is niet goed. De dreigingen zijn overal. Noem maar op, welke bedreigingen je ook zelf voelt wereldwijd. Maar in de 19e eeuw was het echt een hele slechte tijd met en natuur en alcoholisme en armoede en noem maar op.
1: En het heeft 10 miljoen gekost. Het is eigenlijk een gigantisch succes geworden. En hoe zijn er weer inkomsten gekomen?
2: Door de landbouw dus.
1: Ja.
2: Maar dat succes, dat is niet gevierd. Er is geen. Het was 1852.
1: Ja,
2: inderdaad.
1: Dan moeten we dat gaan doen.
2: Dan gaan we dat alsnog doen. 1852. Het meer was droog. Ja. Het gevaar was geweken. Amsterdam, dat was eigenlijk het belangrijkste. Want daar werkte het Koningshuis. Die moest ten alle tijden natuurlijk veiliggesteld worden. Ja. Amsterdam werd niet meer bedreigd door de waterwolf. Maar vanaf toen zei ook Rijnland van Haarlemmermeer, zoek het maar uit. Noord-Holland zei, zoek het maar uit. Dus het zijn ook de boeren geweest die zelf alle wegen hebben aangelegd, die alle sloten hebben gegraven. Er is geen cent meer vanuit de overheid gestoken in Haarlemmermeer. En het was dus ook de visie van de eigenaren toen. Bijvoorbeeld burgemeester Amersfoort heeft gezegd, er moet een riolering komen, er moet sloten, er moet afwatering, er moet een treinstelsel moeten komen. Het is door de pioniers, aan de pioniers te danken, dat Haarlemmermeer zo'n goede start heeft kunnen maken.
1: Nou, dit is toch wel een mooi verhaal. Ik hoop, luisteraars thuis, dat u een beetje aantekeningen heeft gemaakt. En bent u het vergeten of wat dan ook, maar dan moet u natuurlijk richting Krukjes Museum gaan. Want het is ongelooflijk wat je daar ziet. Want het is niet alleen de overwinning van de waterwolf, van het Grote Meer. Maar het is ook de ontginning van de landbouw, het begin van de landbouw en wat voor werktuigen ze gebruikt hebben.
2: Precies.
1: Wat vroeger in het Historisch Museum stond.
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Ik ben daar wel eens geweest. Ja, waren onze buren natuurlijk. En dat vond ik al heel indrukwekkend. Maar daar zag je ook hoe een schoolklasje eruit zag. En er stond ook een ding van de Rabobank. Dat was wat minder. Of de Raiffeisenbank. Maar ook die werktuigen en de tractoren op stoom. En de McCormick maaimachine.
2: Ja.
1: Dat vinden we allemaal nog steeds bij het Krukjes?
2: Nee, dat niet.
1: Gedeelte ervan?
2: Ja, een deel ervan. Ja. Het was zoals het in de Menshoeve dus te zien was. Daar liep je als het ware door een gestolde geschiedenis van 1950 ongeveer heen. En dat noemden we onszelf ook een overdekt openluchtmuseum.
1: Ja.
2: Nu in het nieuwe paviljoen laten we de objecten het verhaal vertellen en de foto's. Dus je loopt door het museum heen en je maakt je eigen verhaal in je hoofd aan de hand van de foto's, de filmpjes, de objecten die je ziet over de thema's polder, water, luchtvaart, wonen en pioniers.
1: Ja, dus je triggert de creativiteit van de bezoeker ook een beetje.
2: Ja, en dan de rode draad daarvan is dan Haarlemmermeer het onmogelijk mogelijk maken. In Haarlemmermeer is het onmogelijke mogelijk gemaakt. Want dat is ik zie je al helemaal in
1: het geldt
2: plakjes
1: voor heel
2: uit
1: veel
2: elkaar
1: huishoudens,
2: vallen.
1: Hoor. Ik vind dat was wel een tekst voor een tegeltje. Het onmogelijk
3: mogelijk maken.
1: Mogelijk maken.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het prachtig. Wat hebben we? Oh ja, wat ik wel jammer vind is, vroeger hadden we op Schiphol natuurlijk het Aviodoom. De ontstaan van de luchtvaart. Want daar spelen we als Haarlemmermeer een hele, hele grote rol in. Dat is weggegeven aan Lelystad. Komt niet meer terug, hè?
2: Nee, dat komt zeker niet meer terug.
1: Jammer.
2: Nee, dat heeft daar nu ook wel ook een eigen plek gekregen. Ja. En vooral ook de ruimte. Want dat was er hier niet.
1: Nee. Ja, zo kun je niet alles oplossen. Eén ding nog. Ik heb nog 100 vragen aan je, Elise. Wat begrijpen de mensen altijd verkeerd, of de bezoekers, over jou of over jouw functie of over het Krukjes Museum. Je mag zelf kiezen. Wat is een misverstand wat steeds weer terugkomt? Wat je steeds moet uitleggen?
2: Nou, even denken. Ik denk dat misschien, en dan vooral inhoudelijk, dat Haarlemmermeer geen geschiedenis heeft. Dus Haarlemmermeer bestaat vanaf als gemeente vanaf 1855, droogmaakt vanaf 1852.
1: Ja.
2: Maar hier is ook een pleistoceen geweest. We hebben hier in het museum hebben we ook een mammoetstanden. Dus dat de geschiedenis hier ook teruggaat verder dan voor 1850 of 1852, dat is wel een misverstand. Er zijn hier ook allerlei dorpen geweest. Een voorbeeld is Nieuwekerk.
1: Ja.
2: Wel een leuke naam, Nieuwekerk. Dan was er een overstroming, een kerk viel weer om. Nieuw. Werd weer nieuw. Tot drie keer toe is er een nieuwe kerk opgebouwd. En drie keer het nieuwe dorp. Dat noem je ook wandelende dorpen. Hij is dus ook verplaatst. Bijnsdorp is ook een wandelend dorp.
1: Ga verder, ik vind dit leuk. Ja.
2: Vijfhuizen ook. Dus het zijn dorpen die zich door de geschiedenis heen zijn gaan verplaatsen.
1: Ja.
2: En geschiedenis is dynamisch. En wat ik ook wel interessant vind, is dat, denk ik, hoe saai Haarlem, Leiden, Amsterdam. Je hebt gewoon een gracht en is een centrum. En het bloemkoolt leuk eromheen, zo vanuit een kern.
1: Ja.
2: Haarlemmermeer niet. Die dynamiek van Hoofddorp, nu Vennep, al die kernen, nu ook weer met Haarlemmerlien Spaarnwoude erbij. Dat is een grote dynamiek van Haarlemmermeer. En dat zegt iets over ons.
1: We moeten denk ik maar een vaste uitzending gaan maken met Elise.
3: Ja.
1: Of zullen we een beetje muziek doen? Want ik vind het bijster interessant allemaal. De volgende plaat die we gaan draaien is van Nina Simone. Vertel maar.
2: Ja, ik ben nog naar was in Barcelona naar een concert van haar geweest. En het is natuurlijk een icoon, die dame. En dan ook gezien haar leven, haar enorm talent. Ze ging iedere keer van het podium af, moest even een sigaret roken. En dan kwam ze weer terug en dan ging ze weer wat spelen en zitten. Nou, niet echt contact met het publiek deed er niet toe, want iedereen hing aan haar lippen. Geweldige.
1: Prachtige stem.
2: Ja.
1: Gerben.
3: Ja.
1: We willen heel graag luisteren naar Nina Simone met het nummer
4: Flying High, you know how I feel.
1: Feeling Good.

0: Feeling, feeling good. Wat een geweldig nummer. En wat een fantastische zangeres. Ja, met een historie. Dat is ook ongelooflijk. Daar zijn we weer. Nog steeds in gesprek met Elise van Melis. Van het Krukjes Museum. En u kunt al bijna zeggen, van, tenminste als u van het begin af aan geluisterd heeft, dat is mijn nieuwe vriendin. Want die ken ik. Daar weet ik bijna alles van. Nou, we gaan verder. AI. Artificial Intelligence. Wat betekent dat voor jouw werk of voor het museum?
1: Nou ja, een enorme stap vooruit. We kijken natuurlijk, vanuit het museum ben je natuurlijk heel erg met het verleden bezig. Maar op een gegeven moment kwam ook de typemachine in. En hey, je gaat gewoon mee in alle ontwikkelingen. En dan nog denk ik van hoe het gemaal gebouwd is. Toch weer even over de geschiedenis. Ja. Dat is allemaal met potlood en papier uitgedacht en het werkt.
0: Geniaal.
1: Dus dat die menselijke denkkracht is natuurlijk enorm. De vlucht die het nu neemt, vind ik wel spannend. Kunnen we overzien hoe het over 10 jaar gebeurt? Ik weet het niet.
0: Nee, Elise.
1: En dat weten we niet. En vooral zeg maar, welke kant het op gaat. Ik vind AI zelf ideaal en vooral als je zeg maar gewoon binnen je mailprogramma dat dan de co-pilot al een antwoord voor jou kan dichten.
0: Ja, lekker hè?
1: Dat vind ik wel eens heel verleidelijk. Maar goed, ik ben me er ook altijd wel heel erg van bewust van wat je erin zet. Kan ergens anders ook wel weer eruit komen. Maar in de nieuwe inrichting van het museum hebben we ook een filmpje laten maken met AI.
0: Ja.
1: En dat gaat dan over een wandeling die Nina, toevallig dezelfde naam van Nina Simone, maar Nina in 1852 heeft gemaakt met haar vriendin en hun kinderen. Zij had gelezen dat Haarlemmermeer is droog gemaakt. Kan ik dus, en ze was ongeveer ter hoogte van Sloten. Dan loop ik naar Haarlem toe, naar mijn moeder.
0: Ja.
1: Nou, dat was een enorme zware tocht die ze ernstig onderschat had. En dat verhaal, want er is natuurlijk alleen maar een stuk tekst over bekend, dat hebben we dus met AI laten illustreren. Dus dat is een filmpje geworden. Dus het is heel grappig. Je ziet natuurlijk wel, juist ook, we zeggen ook overal, het is ook AI. Je moet niet het willen verbloemen. Laten we er gewoon maar eerlijk en duidelijk over zijn hoe AI ons verder kan helpen. En dan vind ik het ideaal. Alles kan je vragen aan, van past dit of dat in mijn auto? Of wat moet ik nu doen om een subsidie aan te kunnen vragen? Zeg maar wat.
0: Ja, ik wilde het nog gebruiken voor dit interview, maar ik hoef aan jou bijna niks te vragen. Dus dat is heel makkelijk, want jij vertelt wel. Het museum, dat is, neem ik aan, geschikt voor alle leeftijden.
1: Ja.
0: En komen er ook veel schoolkinderen?
1: Heel veel, ja uit binnen- en buitenland. Dus,
0: ook uit buitenland? Ook,
1: ja, heel veel Franse scholen ook, uit België. Scholen is echt een belangrijks. Ook, we krijgen natuurlijk ook subsidie van de gemeente Haarlemmermeer. En die stelt ook dat we daar tegenover ook natuurlijk scholen moeten ontvangen. En je wil niet anders. Je wil voor heel veel kinderen die komen, is het hun enige en eerste bezoek aan een museum, misschien wel in hun hele leven.
0: Ja.
1: Dus dan vind ik het belangrijk dat die ervaring ook positief is.
0: Wat leuk.
1: Dat het niet vaak, naar een museum. Ik bedoel, ik zie natuurlijk heel vaak, ik ga er zelf heel graag en vaak naartoe. Maar dan zie ik mensen wel eens zo meewarig naar me kijken. Van, oh, wat saai. En terwijl ik vind het belangrijk dat een museum ook een positieve ervaring kan zijn. En dat je er, het moet geen huiswerk zijn. Je kan er iets van opsteken. Maar je kan ook gewoon een leuke tijd hebben.
0: Elise, en je kan zo lekker vertellen. En word je vaak gevraagd ook voor weet ik wat, ondernemersclubs of Rotary of Lions en dat soort dingen allemaal?
1: Ja, zeker. Ja,
0: en zeg je dan overal ja op ook?
1: Nee, want natuurlijk, iedere club. En kijk, het is natuurlijk een beetje koorddansen. Want het is belangrijk dat we aangehaakt zijn bij wat er gebeurt in Haarlemmermeer.
0: Ja.
1: Ik zit daar ook gewoon vanuit een rol die ik moet spelen en die ik dan wel of niet moet oppakken met ga ik wel of daar niet een lezing geven en doe ik het voor een boekenbon of staat er echt een forse check tegenover? Ja. Dus dat is ook wel een afweging.
0: De beste oplossing is dat je het wel wil doen, maar kom maar naar het Krukjes en dan doen we het daar.
1: Ja, en dan willen ze graag 's avonds en denk ik dan moet je weer extra, maar dan het is een beetje, want dan krijg ik te horen van maar dat is leuk, want er komen allemaal bedrijven dan. Dat is interessant voor je. Ja, maar ik heb er nog niet echt veel gevolgen van kunnen merken.
0: Nee, daar gaan we het nu over hebben. Ja. Dan. Maar ik zou zeggen, doe de Elise VIP-avond. En dan vraag je gewoon een x-bedrag voor dat alles goed gedekt is. En dan heeft het ook nut. Want voor niets...
2: Gaat de zon op.
0: Gaat de zon op hebben. Ik zie jou toch als een ondernemer. Ja, tuurlijk zie ik jou als een ondernemer in Haarlemmermeer. En waar ben je allemaal lid van?
1: Nou, dat valt best wel mee.
0: Ja, het is geen wedstrijd hoor. Als je nergens lid van bent, is het ook goed.
1: Nee, ik zit wel in allerlei clubjes. Maar dat zijn ook vergadermomenten waar je regelmatig moet aanschuiven. Dat kan binnen de museumvereniging zijn of de Vereniging voor Science Centers. Of binnen Visit hier in Haarlemmermeer. Ja. Ja, dan dat vind ik altijd wel leuk, want je spreekt elkaar. En dat zijn ook momenten om ook ideeën op te kunnen doen. Dus,
0: dus je probeert er wel iets uit te halen altijd.
1: Ja, ook, en als ik meestal als ik gevraagd word, dan ga ik. Dus dat is ook wel...
0: Dat hoort u maar weer, luisteraars. En heb je wel eens gedacht, waar ben ik überhaupt mee bezig? Ik heb er geen zin meer in.
1: Ja, natuurlijk. Ja? Ja, natuurlijk. Ja? Hoort dat niet gewoon ook... bij het leven en bij het werk. En kijk, we hebben natuurlijk nieuwbouw neergezet. Dat is een project van 14 jaar geweest.
0: Ja, ja.
1: 14 jaar. En nou, hoe vaak ik wel niet dacht van... nou, dit gaat niet lukken en waar ben ik mee bezig? Het is ook gewoon alsof ik met de mensen om me heen... een gebouw uit de grond heb moeten trekken. Maar ik voelde dan toch wel weer... want dan krijg je weer geld bijvoorbeeld van de Bank Giro Loterij. Een fors bedrag.
0: Ja.
1: Ja, dat is een enorme opsteker.
0: Ja, en dat moest je wel opmaken binnen een bepaalde tijd.
1: Ga je niet teruggeven.
0: Hè? Nee.
1: Dus je gaat door.
0: Ja.
1: En dat vooral doorgaan, dat...
0: Wij zullen doorgaan.
1: Ja, dat heb ik wel gevoeld. Maar er zijn echt heel vaak momenten geweest dat ik... Ja, dan zat er weer iets tegen. En dan wist ik ook niet hoe je het moet oplossen. Maar dan, nou ja, komt tijd, komt raad.
0: Heel verstandig, heel mooi. En nog even over jou. Hè. Als we nu vrienden van vroeger tegenkomen en die jou goed kennen. En we zeggen, wat typeert Elise van Melis nou? Wat zouden ze dan zeggen?
1: Ja, dan moet je aan hun vragen.
0: Ja, maar wat hoor jij wel eens? Had je vroeger een bijnaam?
1: Ja, nou, eigenlijk niet.
0: Nee, dat hoeft ook niet.
1: Nou ja, die blonde of zo. Of die lange. Maar dan was het meer in de familiesfeer.
0: Ja.
1: Maar,
0: En was je een heel sportief type vroeger? Of nog steeds?
1: Ik was meer van dansen. Dus, maar ik
0: ballroom
1: heb...
0: dansen? Of,
1: de jazz en klassiek ballet.
0: Ja, ik dacht foxtrotje en zo.
1: Jawel, ik ben wel van de generatie.
0: Ja, dat je dansschool.
1: Dat hoorde erbij. Ja. Toevallig zag ik... Laatst kwam ik een getuigschrift van met het speltje. Ik denk nog een speltje gekregen van de dansschool.
0: Ja, tja-tja-tja heette die.
1: Nee, maar ik en klassiek ballet nog bij Margot Fontijn heb ik nog moest ik ook examens doen. Dus ik zag ook laatst een diploma dat ik deed mijn bewegingen goed, maar was allemaal in het Engels. But she lacked expression.
0: Oh,
1: dus
0: is dat zo?
1: Dat ontbrak nog. Was ik 7, hè? Dus,
0: Nou, dat heb je wel ingehaald ondertussen. En doe je tegenwoordig nog aan sport?
1: Ik ga braaf elke week naar de sportschool. Ja. En verder wandelen en fiets ik veel. Veel wandelen langs het strand. En af en toe padel. En zo. Het is allemaal recreatief. Geen
2: topsporter.
1: Zeker niet. En ook niks dat moet. Nee.
0: Kijk, dat klinkt ook wel goed. We gaan weer even naar een plaatje toe. Want anders halen we het niet met de uitzending. Wat hebben we nu dan? I got a feeling.
2: De Black Eyed Peas.
0: Nou, vertel maar.
1: Dat is het stampnummer. Dat vroeg je toch? Van stond in de vragenlijstje. Welk nummer draai je als je wel eens denkt van... Oh, hoe kom ik hier nu uit? Hè? Dus waar we het net over hadden.
0: Ja, dat is de plaat waar het om gaat. Maar kijk, normaal, weet je wel. De technicus die stuurt dan meteen zijn jingle erin. De plaat waar het om gaat.
2: Je zit erop te wachten. 3.
3: Onderneem het maar. De plaat waar het om gaat.
0: Ja, de Black Eyed Peas. Vertel, wat vind je zo lekker aan deze plaat?
1: Nou ja, dat is dus een stampnummer. Als ik dan in de auto stap na een dag werken en ik denk even alles los en hoe verder en wat dan? Nou, dan dit nummer tilt je er weer boven.
0: Haren los, raampjes open. Ik zou zeggen...
2: Daar is ze.
0: Knallen maar.

0: Wat een lekkere muziek. We staan hier bijna te dansen, maar het is hier wel erg gezellig in de studio. U luistert nog steeds naar Ondernemend Maar. Mijn naam is Rick Claus en ik heb een speciale gasten. En dat is Elise van Melis. En die praat zo makkelijk en goed. En we hebben al zoveel geleerd over de historie van Haarlemmeer. We leren er echt kennen, dus dat is heerlijk. Waar zullen we het nu eens over hebben? Laten we maar iets positiefs beginnen. Stel je voor, hè, Elise, jij wordt de nieuwe burgemeester van Haarlemmermeer. Wat zou jij als eerste aanpassen?
1: Nou, ik wil wel eerst zeggen dat ik vind dat de burgemeester die we nu hebben al heel veel doet en heel goed bezig is. En vooral ook als het gaat om het erfgoed en het delen van ons verhaal, dan denk ik dat het besef van wat is Haarlemmermeer eigenlijk? Wat is wat maakt ons nu zo uniek? Dat ik dat nog meer zou willen vertellen. We hebben ook in de polder op verschillende plekken verhalenpalen neergezet. Op die plekken op die plekken waar zich geschiedenis heeft afgespeeld. Ja. Daar staat dus een zo'n meerpaal met daarop een sculptuur van René Knip met één woord en dan dus ook wat informatie eromheen. En een voorbeeld daarvan is bij waar de eerste spade in der tijd de grond is gegaan voor het graven van de ringvaart. En dat is ter hoogte van Hillegom en dan aan de Haarlemmermeerse kant, bij Wijnsdorp. Daar staat dus een paal met spade erop, omdat op die plek de eerste spade de grond in ging. Nou, zo zijn er nog een stuk of 25 palen in Haarlemmermeer geplaatst, omdat geschiedenis op straat ligt, geschiedenis van ons allemaal is. En ook dat ik denk dat doordat je, als je meer weet van je eigen geschiedenis, van je eigen, ook familiegeschiedenis, maar van je eigen plek, waarom heet mijn straat zo als die heet, dat er dan ook meer liefde en meer zorg is voor je omgeving.
0: Ja, want we hebben natuurlijk, kijk, mensen denken Haarlemmermeer en denken ze ook nog aan Dick Trom, maar Dick Trom is dus een verzinsel, hè? Dus, maar wel hartstikke leuk hoor, en daar moeten we ook trots op zijn. Maar er is inderdaad heel veel gebeurd in Haarlemmermeer.
1: Ja.
0: Hè? Er is bijvoorbeeld ook een man die heette IJzeren Frits.
2: En dat is wel waar.
0: En dat is echt waar. En de IJzeren Frits, dat was een Haarlemmermeerder. En die heeft dus ook in de Menshoeve gewoond. En was een hele grote, krachtige kerel. En daar noemden ze hem ook IJzeren Frits. Maar dat kwam ook omdat hij te maken had met de spoorlijn. Die moest een bepaalde route volgen. Daar was hij het niet mee eens. En, maar goed, om een lang verhaal kort te maken, ze noemden hem IJzeren Frits omdat hij iemand met een stoel op kon tillen terwijl hij erop zat. Zo sterk was hij. Hij is overleden in de Leidse Vaart, want daar is hij koets en paarden ingereden. Ja, en hij zal alvast gezeten hebben of zo. Frits is niet meer. Waar heb ik het überhaupt over? Oh ja, we gaan een andere vraag stellen. De bitterballenvraag. Ja. Je gaat al steeds beter, hè? Je bent nog.
3: Onderneem het maar. Kijk. De bitterballenvraag.
0: Zo leuk met de vrijwilligers. Zullen we het nog één keer doen?
3: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: Wil je vegetarische bitterbal of een gewone bitterbal?
1: Gewone bitterbal.
0: Ja? Oh, top zeg. Prachtig, zo'n vrouw zonder nadelen. Elise, stel je voor, je krijgt €1 miljoen te besteden aan iets. Wat jij vindt wat de Haarlemmermeer leuker maakt. Waar zou jij dat nou aan besteden?
1: Nou, daar hoef ik niet over na te denken. We hebben natuurlijk net nieuwbouw gepleegd en dus een paviljoen achter het theehuis gebouwd. Waarin dus het verhaal van Haarlemmermeer wordt verteld. En dat paviljoen moet nog verbonden worden met een gang met het gemaal.
0: Ja.
1: Dus nu gaan bezoekers nog buitenom naar het gemaal toe, maar er moet gewoon een overdekte gang komen.
0: Ja, want dan moeten ze hun jas weer aan.
1: Precies. Dat. En in die gang willen we ook gaan we het verhaal vertellen van Nederland Waterland. En daar zoek ik nog geld voor. En die miljoen zou daar heel. Zoveel heb ik niet nodig. Maar nee. Goed,
0: heb je nodig?
1: Alles met elkaar, 4 ton.
0: 4 ton. Beste luisteraars. Maar dan, ik hoop dat er wat CEO's luisteren naar dit programma. Hoe leuk zou het zijn om uw naam te verbinden aan die overkapping, aan die route.
1: Verbindingsgang.
0: De verbindingsgang. Voor €400.000. En dat loopt dan voor een jaar of 20.
2: Dus betaal jij een bordje?
0: Een bordje? We maken de mensen helemaal gek als ze er doorheen lopen. Nou, ik ben heel benieuwd. U kunt mailen, rickklaus@meerradio.nl. En ik geef het natuurlijk door, zonder commissie of wat dan ook. Elise, in deze regio, als je nou spontaan ook iemand een standbeeld mag geven. Hij mag ook nog leven, gewoon, hè?
1: Hij
0: of zij.
1: Ja.
0: Ja, dat is echt. Maar ik bedoel ook een zij.
1: Of het.
0: Of het. Ja, ja. Maar een standbeeld mag geven en die zetten we neer.
2: Het geef je niet zo snel een standbeeld.
0: Dus nee. Zetten we neer op de rotonde bij Hoofddorp hier. Die, met die moeilijke naam, die heet niet meer zo. Maar
2: nee, het is nu de Kruisweg-ding, Kruispolder.
0: Ja, Kruispolder-rotonde. Nou ja, u weet wel wat ik bedoel. Maar Elise, wie zou jij nou leuk vinden om daar een standbeeld neer te zetten?
1: Nou, dan denk ik, dan ga ik toch ook weer de geschiedenis in. Dan zou ik Hermina Dijk.
0: Hermina Dijk.
1: Zij was
0: Hermina Dijk?
1: De vrouw van burgemeester Amersfoort.
0: Ja.
1: En zij was componiste. Zij heeft het conservatorium gedaan. En zij trad op in Felix Meritus. Gaf ze pianoconcerten. Ze componeerde dus ook. En zij heeft ook gewerkt op de boerderij van haar man. En zij bestierde de melkerij bijvoorbeeld. Ze had ook, ze was ook heel zorgzaam naar haar en hun personeel toe. Ze hadden ook een soort van sociaal beleid. Dat ze moesten dan een kwartje per week afstaan, zodat ze dan als ze ziek waren, dat de dokter kon komen.
0: Tijd was dat heel speciaal.
1: Het is haar veelzijdigheid en ook de muziek die ze daarmee in de polder brengt. Dus ik denk mooi zou vinden.
0: Dus Hermina Dijk. Hermina Dijk. Nou, we gaan. Gaan we werk aan besteden, Hermina. We hebben nog twee korte vragen. Wat kunnen ondernemers van jou leren?
1: Van mij leren. Maar
0: de volgende vraag is: heb je ook wel eens een grote blunder begaan waar je nu hard om kan lachen? Goed, de volgende vraag is: ben jij de nieuwe wethouder voor de gemeente Haarlemmermeer?
1: Nee, ik ben niet. Ik vind politiek wel heel interessant en wat er gebeurt. En zeg maar ook het spel tussen politiek en de gemeente en de ambtenaren. En nou ja, als je stemt, wat daarmee ook je kracht is. En dat je dat blijkt uit de politiek. En dat vind ik heel boeiend om te zien. Maar het is niets voor mij.
0: Oké. En dan het Krukjesmuseum. Hoe ga je dat binnenkort nog onder aandacht brengen?
1: Op heel veel verschillende manieren. Ja. Door ook gewoon segmenteren. Kijken voor welk publiek je wat gaat doen. Dus natuurlijk heel veel scholen extra binnenhalen.
0: En ook social media?
1: Uiteraard. Ja, dat is gewoon geen onderwerp meer.
0: En het bloemencorso?
1: Hoe dan? Ja, dat ze hier langskomen of zo. Ja.
0: Of een wagen met een arm die op en neer gaat.
1: Ja,
0: en
1: zoiets zou kunnen. Ik richt me dan liever op meer wat er hier gebeurt. Of de bloemencorso moet door Haarlemmermeer heen gaan rijden.
0: Nee, doen we niet. Nee.
1: Dus, meedoen. We zijn bijvoorbeeld een stemlocatie aanstaande verkiezingen.
0: Oh, wat leuk.
1: Goed aanhaken met alle evenementen. En, zo.
0: Beste luisteraars, dit was weer Ondernemend Maar. En onze gasten, Elise van Meelis, heel hartelijk bedankt. En wat ik echt heel leuk vind, want hoe lang heb je deze functie nu al?
1: 25 jaar.
0: 25 jaar. En het is toch passie en enthousiasme wat ze uitstraalt en hoe ze het vertelt. En heel leuk over die historie. Je hebt ons een hoop geleerd. Dank je wel daarvoor. Gerben, de techniek was weer fabelachtig. Zo snel en zo goed als jij dat doet. Geweldig. Mijn naam is Rick Klaus. Ik vond het weer erg leuk om dit te doen. Heeft u nog suggesties of wat dan ook, laat het ons weten. rickklaus@meerradio.nl. En de hartelijke groeten. Maak er een mooie dag van. Dag.

0: Onderneem het maar. Op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan Kutten met het NOS Journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv, na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
3: Het is donderdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

Soul at Six. Sly Stone, Dance to the Music. We gaan het doen tussen 6 en 7. Dansen, ja, heupjes. Ja, kom, gaan we nog even. In 1967, dat is 59 jaar geleden, maakte Sly en de Family Stone al dit geweldige nummer. En als je dat in 2026 op meer radio draait, dan denk je, wordt er gewoon nog lekker stevig doorgedanst. Ik ga een uurtje de playlist van meer radio zorgvuldig aan de kant leggen en zorgvuldig een nieuwe lijst met je samenstellen. Met alleen maar dansbare muziek. Donna Summer, Rufus en Chaka Khan, Salt. Hey, en Snoop Dogg.

Ja, ik denk ik draai even Hard Stuff. 75, de Rolling Stones natuurlijk. Harvey Mandel van Canned Heads speelt hier op gitaar, op de lead gitaar. Want was toch niet helemaal zeker of Ron Wood het uiteindelijk zou worden. Nou, de rest is geschiedenis. Het disco van de Rolling Stones. Nou ja, ik denk ik draai even Hard Stuff. Dan gaan we nog even lekker door met Hard Stuff. En de enige die de echte disco

als je van hartstaf aan je vol kan leggen, is natuurlijk Donna Summer. Het nummer is geschreven door Harold Faltermeyer. En ja, die kennen we dan wel weer van iets van Beverly Hills of zoiets.

Ik wil het toch even voorleggen. Dit was Salt. Het komt uit Engeland. Dat is een man en een vrouw. Clio, Soul en Inflow. Want die zijn met elkaar getrouwd. Hebben natuurlijk ook andere namen. Maar laat ik even meer komen uit Engeland. De vormen zijn allerlei gasten die met hun platen meedoen. Little Simt en Michael Kiwanuka waren ook eens bij Salt aangesloten. En zijn later weer verder gegaan. Het is een interessant gezelschap. En Engeland heeft nou eenmaal heel veel interessante gezelschappen. Op een of andere manier hebben die dat altijd wel voor elkaar. Als het gaat om lekkere interessante sounds. Salt, nou dat ga ik vaker draaien. Leuk. Wat ik natuurlijk al heel vaak draai is Rufus en Chaka Khan. En allerlei uitvoeringen. Live voor me. Dit keer is het Ain't Nobody. Stoelen aan de kant daar maar. Hè. Ik doe nog Molokko voor je. En dan doen we eventjes een 2 minuten nieuws wat er buiten de polder gebeurt. En daarna nog een half uurtje dansen. Maar je blijft toch wel, of niet?

0: jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Na overleg met het kabinet en de werkgevers zeggen de bonden dat ze bij het kabinet weinig beweging zien. 24 juni is er 's ochtends een OV-staking. De Filipijnse ambassade in Nederland stopt tijdelijk met het goedkeuren van visa voor Filipijnse au pairs vanwege mogelijke misstanden, meldt Nieuwsuur. De ambassade zegt geregeld meldingen te krijgen over au pairs die te veel uren maken en te weinig salaris krijgen. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. En het weer vanavond en vannacht helder, morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later in het zuidoosten kans op onweer.
4: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is donderdagavond en dit is Soul at 6.

Het origineel is van Chess Jenkel. Chess Jenkel was weer de stalschrijver van Ian Jury en de Blockheads. Een Engelsman inderdaad. Volgens mij, als ik het goed opgelet heb. Die schreef dit nummer, kwam in 1980 er ook mee op de markt. Maar Quincy Jones, en dat is natuurlijk een naam die we in deze show vaker voorbij horen komen, heeft het zorgvuldig gecoverd met Patty Austin op zang. Nog veel meer grote namen. En die ga ik de volgende keer wel eens voor je opnoemen. Hebben we het leuk? We zijn aangekomen bij het tweede gedeelte van Soul at Six. Je hebt net even nieuws gehoord. Je weet het. Dat doen we eventjes gauw toch een minuutje. Dat je weet dat er buiten de polder ook nog dingetjes gebeuren. En daar houden we je dan van op de hoogte. Maar we gaan nog eventjes een half uurtje terug naar Soul at Six. Of het nou allemaal soul is, dat maakt er allemaal niet uit als het maar dansbaar is. En gewoon heel lekker klinkt. En nou, dat is dan een van de weinige beloftes die ik jou kan waarmaken. Meer radio doet overigens niet anders. 24 uur, 7 dagen in de week. Heerlijke programma's maken die jou aan je stoel gekluisterd moeten laten zitten. Maar dit is dan het enige uur, 4 dagen in de week, tussen 6 en 7, dat je niet op je stoel gekluisterd moet zitten. Maar gewoon bewegen, zoals je dat ook bijvoorbeeld doet met Car Wars is Rolls Royce. Rolls Royce, moet ik zeggen. El Green, Third World en Stevie Wonder ook nog voor je klaarstaan. Wat een lekker.

Ja, jij bent een vaste luisteraar, dus dan weet je natuurlijk dat het Al Green is. Komt vaak langs in deze show, gewoon omdat ik dominee Al Green, hè, want dat is die tegenwoordig. Zo'n geweldige persoon vindt om in Soul & Six lekker zijn nummertjes te doen. Take Me to the River, 74 uitgebracht. 4 later de Talking Heads. Nog eens dunnetjes over. Misschien ken je die versie ook. Is ook eens de moeite waard. Maar ik vind, ja, Al Green als hij uitzingt, dan mag ik geen coverversie draaien. Dat lijkt me duidelijk. We hebben een tijd lang Now That We Found Love van Third World altijd en overal op de radio gedraaid. Ook eind jaren 70. Maar in diezelfde periode maken de heren hit na hit na hit. Het was super dansbaar. Er ging geen dansvloer open of Third World werd niet gedraaid. Nou ja, dan mag het in deze show ook niet ontbreken natuurlijk. Stevie Wonder en Steely Dan staan ook al klaar om nog gedraaid te worden. Gaan we zeker aan toekomen. Ik vind het geweldig leuk dat je luistert, Haarlemmermeer.

In 1976 werd Aisha Morris geboren. Haar vader Steve Lund schreef daar een geweldig leuk nummer over. Isn't She Lovely? En als je zelf een kind krijgt of zelf een dochter krijgt, dan heb je het idee waar ik zo'n nummer kon schrijven voor haar. Ja, ja, ik heb het geprobeerd. Ik heb geen dochter. Ik heb geen. Nou ja, ik heb geen succesvol nummer daaruit kunnen halen, laat ik het in ieder geval zeggen. Do It Again, Steely Dan. Waarom hoort dat hier? Nou ja, omdat het ook een soort van soul, toch? Soft funk rock. Weet ik veel hoe we het moeten noemen. Maar we kennen het nummer allemaal en ik wilde het toch even aan je voorleggen. Want ja, weet je wat? Als we erop kunnen dansen en als het een beetje dansbaar is en toch een ietsje anders, dan vind ik dat het bij Soul at Six moet laten horen. En deze hele donderdag kunnen we door blijven dansen, want straks gaat Robert alweer verder met dansbare muziek. Ik wens je nog een hele mooie donderdag.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
2: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
1: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws.
3: Donderdagavond, Soulavond, met de Fun Factory, met Robert Hoijveld.

0: inderdaad wel. Cinnamon it's Gun. Right. It's alright. Welkom bij de Funk Factory.
1: Let her go.
0: En dat is het, ja, dat ik het wel ondertussen weet. Welkom dus. Het is donderdagavond, zo'n avond op Meer Radio. Heerlijk, moet ik zeggen. Al zeg ik het zelf. Het is weer zo'n avond. Het is niet te geloven, mensen. En dat betekent dat ik gewoon even lekker een heerlijke... ja, soul en funk en disco een uurtje lang doet. Martin, bedankt weer voor het afgelopen uur. Ik ben er weer bij. Het is gewoon denken, wat klinkt het opeens beter? Ja, ik ben hier in de studio van Meer Radio lekker bezig geweest van de week. En ja, nieuw geluidje hebben we dus. Dat betekent dat we ook weer beter zijn te verstaan. Hey, goed, welkom bij Meer Radio Hamermeer. Het is warm. Ja, 25 graden op dit moment. Het is zonnig. Ja, de laatste twee dagen, drie dagen, vier. Dat wordt nog 25 graden. Daarna wordt het toch echt een stuk kouder weer met 20 graden. En daarna gaat het toch, ja, ik ga het zeggen... Er komt regen. Ja. Ja, ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar ja, het hoort er even bij, mensen. Het is wel even nu genoeg geweest, hè. Genoeg genoten. Natuurlijk is dat natuurlijk niet zo. Nee, geintje. Hey, zometeen voor jou onderweg komt er onder andere... Cella Sue komt eraan. Ja, lekker is dat altijd. En Val CXN, ja... En Sam Padrul. En dat mooie, heerlijke secret. Er zijn een paar nummers die er zomaar zo binnen een uur een paar tellen. Lekker voor je gaat voorbij komen. Oh, lekker.

romantische muziek op deze donderdagavond, zomeravond. Met Bruno Mars. En dat, wat is dat heerlijk, hè? Toch een beetje lekker zomerse weer vandaag. 25 graden. En dan deze muziek van deze beste man door de speakers heen. Op woordjes, wat is dat een genot. En daarvoor Emmy Melly met Breakthrough. Welkom bij de Funk Factory. Ja, het is even over zevenen. Het is tijd om de barbecue even misschien te laten afkoelen. Want, wat is dat heet zijn zo lekker. Hé, hey, zometeen voor je onderweg. Fall CXNE en Sam Padrol. Die komt eraan met Secrets. Maar eerst heeft ze een hele lange titel. Ja, hij moet artiesten hebben meegedaan met deze dame. Ik heb het over Sella Sue, de Gallants, Stephanie Gallant en Elvin Gallant. En het is heerlijk. Zo donderdagavond. Lekker rustig aan. Nog één dagje dan is weekend. Met nu Another Way bij de Funk Factory.

Ja, ik ga toch op overwagen. Vel, CXNA en Sam Peldrill, Secrets. Zo'n mooie, heerlijke, warme dag als vandaag. Met het zonnetje nog in je zwoel, nog op dit moment. Dit wel even lekker genieten, toch zo'n plaat. Ja. Voelt wel lekker aan, in ieder geval. Lekker beetje warm. Warm geluid vooral. Hey, welkom bij de Funk Factory. Uurtje lang, lekker de beste soul, disco, funk. Ja, maar ook een beetje misschien nu disco. En ja, ik ga even gewoon lekker terug. Want ja, Martin heeft natuurlijk wel bij Soul at Six al heel wat disco gedraaid. Ik ben zelf ook natuurlijk op disco niet verder. Maar ik heb te weinig gedaan met prachtige 80. Ik denk, ga dat nog maar een keertje doen. Lekker glowen, dat heb ik wel gedaan vandaag. Met al die zon. Oh, oh, oh. Die zon die gloeide in mijn gezicht. Nou, ik hoop dat jij ook de aftersun straks nodig hebt. Ik geef jou FDZ-vitamines nog, ja. In het geval van Luther Vandross en Chains

lekkere weer is weer in het land en de beste soul en funk helpt je door de dag. Dit is The Funk Factory met Robert Hoijveld op Meer Radio.

0: Jive van Kdelic en Roots Run Deep. Ja, meestal doet dat inderdaad als het heel diep gaat allemaal. Heel diep. Ja. De muziek gaat ook heel diep bij ons, door onze gelederen hier van Meer Radio. Hopelijk bij jou ook. Ik wil even een momentje van aandacht. Ja, want dat nieuws komt eruit. Zometeen incognito, back to the beat. Dat heet het toch denk ik wel. Allemaal toch wel?
1: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
2: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
1: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
3: Die laatste die was van mij, hè?
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
5: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
4: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
6: Donderdagavond, Soulavond. Met de Funk Factory. Met Robert Hoijveld.

van hun laatste album. Het is echt zo goed. Incognito, back on the beat. Nou, dit voel ik mij ook wel een beetje. Terug een beetje op het strand. Ja, ik moet zeggen, ik woon er nog een 5 minuten fiets van vandaan. Ik kom er veel te weinig. Ja, ik woon in Zandvoort, maar ik kom er gewoon veel te weinig. Nou, vorige week donderdag was ik er heel eventjes in de middag voor een zakelijke lunch. En ik moet zeggen, ja, het was wel even fijn. Het was ook warm. Ik kom gelukkig in Den Kottenbroek. Ja, want het is behoorlijk lekker weer geweest nog afgelopen week. Nou, blijft ook nog wel even vandaag, morgen nog. En dan daarna wordt het ietsje minder. Maar hey, de zomer is nog heel lang, toch? Ja, ik moet wel zeggen, het is nu al eind mei. Voor het weten is het zo weer eind augustus. Die 3 maanden zullen we waarschijnlijk zo voorbij vliegen, toch inderdaad? Hey, zometeen voor jou onderweg. De Freedom Affair komt eraan met Get My Share. En wat denk je van deze? Die is ook lekker.

Get my share. Dus niet die auto voor u. Nee, zeker niet. Was wel erg lekker even. Beetje laid back. En ik moet ook denken aan dus het prachtige 80 dat we hadden op Tweede Pinksterdag. En ik had een plaat gemist. Deze moest ik even draaien. Ja, het was een beetje een randje hoor. Ja, dat had maar wel lekker.

je moet iedereen behandelen als een ster natuurlijk. Naoma en Treat Me Like a Star. Welkom bij Meer Radio Amelmeer. Het is de Funk Factory. Alweer bijna op zijn. Zo snel kan het gaan, ja. Wat een heerlijk gevoel toch inderdaad. Hey. Zometeen, na 8 uur, geen Jeroen en Dennis, maar Arjan. Arjan van der Tank die is er 2 uur lang. Is een zomerstop namelijk tussen Jeroen en Dennis met Soul Kitchen. Even een paar weekjes zijn ze er niet. En de vervanger is daarvoor Arjan en die is er tot aan 10 uur. Ik zeg een hele fijne donderdagavond. Wil je alles terugluisteren? Dat kan. Ga dan even naar onze website meerradio.nl. En dan klik je even op uitzending gemist bovenaan. Zo simpel kan het allemaal zijn. Hey, ik laat je achter met een mooie plaat die begin dit jaar uitkwam van O'Gene. Dat is zeker geen illusie. Nee, wat een heerlijke plaat is dat zeg. Mm.

Ja, heerlijk toch inderdaad. Eugene Illusion. Het is een plaat die echt net uit is van hun. Het is heerlijk in het gehoor inderdaad. Ik ga zeggen, ik ga snel naar buiten. Ja, want het is al 7:50. Zometeen Jeroen en Dennis met de Soul Kitchen. Jawel, de heren zijn weer helemaal klaar voor om weer een uurtje lekker lang helemaal te genieten zoals het moet. Met platen uit hun keuken die ze verder gaan voorbereiden voor jouw oren. Nou, wil je alles terugluisteren op onze site? Kan, hè? Meerradio.nl. Meerradio.nl. Dan klik je even op. Bovenaan uitzending gemist. Kan je altijd even terugluisteren wanneer jij dat wilt. En stuur even meteen een berichtje naar Jeroen en Dennis op WhatsApp via 023-45-900. Je kan naar ons appen vandaag de dag ook. Dus doe het ook. Vooral vraag even misschien een plaatje aan. Vinden ze ongetwijfeld leuk. Ik zeg een hele fijne donderdag. Aanstaande zaterdag ben ik er even een keertje niet. Nee, dan ben ik er even lekker op pad. Misschien volgende week donderdag weer. Afspreken met elkaar dat jij en ik weer bij elkaar vinden. Stuur ons even alvast een verzoekje via studio@meerradio.nl. Welke plaat wil jij volgende week horen? Laat het even mij weten. Ik ben heel erg benieuwd. En ik laat je lekker achter met deze heerlijke plaat. Toch? Ja. Oh. Pick up on your line. Dit is Jurassic Funk. Ja, niet Park. Nee, Funk. Ja. Zometeen Dean Robert in The Half Truths en Beans on Earth. Ja, dat hebben we ook een beetje nodig inderdaad. Ik zeg een hele fijne avond en tot volgende week.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
4: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven. Om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten. Om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
3: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws. Donderdagavond, soulavond, Soul Kitchen. R&B, disco, funk, 80s, 80s, vintage, dance classics.
5: You're listening to the Soul Kitchen.
1: Arjan op Meer Radio.
6: Welcome to the Soul Kitchen.

om even het aanmoedigen van... laten we zeggen, het aanmoedigen van het Oranje Elftal vast te bespoedigen. Was dit Corop Usher? Hey, vanavond Soul Kitchen. Maar Soul Kitchen zonder Jeroen en Dennis. Die hebben het stokje even aan mij overgedragen in de zomer. Daar ben ik ze zeer erkentelijk voor. En we maken er gewoon een leuke avond van.

0: Just Like You, Simply Red. Wat ik nog even wilde zeggen net, maar het werd wel weer ruw verbroken door de intro van Simply Red, Just Like You. Een band overigens die geweldig
1: Soul had. Kitchen, ja, op meer radio.
0: Maar ik bedoelde eigenlijk deze. Een geweldige band die ook heel erg bekend is door alle covers die ze afgelopen jaar gemaakt hebben. Maar dan in hun eigen sfeertje, hun eigen tempo. Ik weet eigenlijk niet of deze, Just Like You van Simply Red, ook een cover was. Dat ga ik hem wel even voor je uitzoeken. Wat ik ook wil doen is natuurlijk het afgelopen uurtje Robert Hoijveld bedanken. Zijn vaste waarde op donderdagavond tussen 7 en 8. Zijn vaste waarde is natuurlijk met Funk Factory. Altijd een zeer de moeite waard, want hij maakt er altijd een feestje van met wat voor muziek die bij elkaar doet. Dat feestje deden vooral ook natuurlijk Jeroen en Dennis in het Soul Kitchen. Ja, die zijn even met zomerreces. En die hebben gevraagd, joh, Arjan, jij verveelt je nog op de donderdagavond. Is het niet iets voor jou om te gaan doen? Ik dacht van, nou, waarom eigenlijk ook niet? Laten we gewoon eens even wat ervaring op gaan doen met presentatie in mijn eentje. Want normaal gesproken zit ik op dinsdagavond tussen 19 met bellen. Met Sluimertijd, een heel ander programma, maar ontzettend leuk om naar te luisteren. Dus ik adviseer je alvast om dat in je agenda te zetten voor komende dinsdag om dat te gaan doen. Goed, dat was even de aankondiging, afkondiging, noem het allemaal op. Dus de formele zaken. We gaan nu gewoon heel vrolijk verder met Stevie Wonder, A Place in the Sun.

When You Were Mine, Joy Crooks. Als je goed luistert, vind ik het eigenlijk best wel hier en daar wat van Amy Winehouse hebben. Wat ik net nog wilde vertellen is dat Joy Crooks die staat op 11 juli in Ahoy. Dat zei ik al, maar dan is het natuurlijk het wereldberoemde jazzfestival Jazz at the Sea. Ik zou zeggen, ga dat vooral bekijken.

Save Room for My Love van de legend Don Legend. John Legend, niet Don Legend, John Legend. Het is donderdag inderdaad, maar dit was John Legend. Na het half uur starten we met iets nieuws. De 12 inch, ik heb ze afgestoft en er is er weer eentje ingeprogrammeerd. Dus die gaan we dan horen. Welke, dat hoor je straks.

0: en Max on Air. Met de Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on Air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
2: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
1: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Soul Kitchen Dance Classic.
1: Uit de jaren 80, nee, helemaal
0: Soul
1: niet.
0: Kitchen Dance Classic.
1: Dat had ik net al gezegd. Niet uit de jaren 80, maar uit 1980 is hij opnieuw uitgebracht. Leon Haywood, in ongeveer dezelfde jaargetijden bracht Hot Chocolate ook met Errol Brown een prachtige hit uit. En eigenlijk sloot het wel netjes aan op Don't Push It, Don't Force It. Want uiteindelijk, Errol, waar begint het mee?
2: It started with a kiss. The back

Elia, at the best, at your best, your love. De dame is echt een grote carrière misgelopen door een tragisch ongeluk. Ze is in 2001 op 22-jarige leeftijd omgekomen in een vliegtuigongeluk op de Bahama's.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
3: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de schollexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
2: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
4: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol is
5: ethanol gelekt, waar komt dat dan vandaan?
4: Uit een slecht aangesloten toestel.
2: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Queen of Hip Hop Soul, Mary J. Blige. En mocht je nou afvragen van wie is die stem nou in het volgende plaatje? Nou, die is van Jake Gyllenhaal uit de film Donnie Darko. Hier is Sam Smith, Miss To Die For.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

Ook zo'n gigant van North Sea Jazz. Inmiddels 80 plus, maar hij zingt er nog vrolijk op los. Even goed te vermelden dat op dit moment je luistert naar Arjan of Soul Kitchen. Ik doe de vakantievulling van Jeroen en Dennis. En ik doe het met veel liefde. Om het half uur doen we even een 12 inch. Ik heb hem juist even afgestopt. Dus even kijken of het goed gaat.

Nobody Gets Me. S-Z-I-E-Z-E. Als je weet waar het voor staat, hoor ik het graag. Ik kan het even niet terugvinden. Ik ga het straks nog even voor je terugzoeken. Maar het past prima in Soul Kitchen, zullen we maar denken. De volgende ook, All Around the World, Lisa Stansfield.

Had je nog beloofd om even uit te zoeken waar SZA, SZI, SZE voor staat? Nou, geen idee. Kom er niet achter. Dame heet heel anders in het echt, maar ze gebruikt het kennelijk als artiestennaam. Dit was Josh Stone, Don't Cha Wanna Ride. En dat gaat over een ritje in een Volkswagen Kever. Jawel. En wat een heerlijke soul sound zit er toch in. Hetzelfde trouwens ook voor Beyoncé, Irreplaceable.

0: Zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
2: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de roze grutto's en je hoort de schooleksters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
1: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
3: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
4: maar
3: is
4: ethanol
3: een van
4: gelekt? Waar komt dat dan vandaan?
3: Uit een slecht aangesloten toestel.
1: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

gewaarschuwd. Elk half uur een 12 inch. Die 12 inch duurt over het algemeen nogal lang. Maar ik heb ook meteen even hier de airco aangezet. Want het hele meedansen, meehuppelen met zo'n uitgebreide single. Zo'n 12 inch. Ja, dat is gewoon heerlijk. Waarom de airco? Nou, buiten is nog steeds 20 graden. In binnen zit ook tropisch ondertussen. En morgen blijft het ook nog in de buurt van de 25 graden. Dus het blijft nog even lekker zomers.

Dreams, Gabrielle. En we komen zo'n beetje aan het einde van dit programma. We hebben weer 2 uur Soul Kitchen erop zitten. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik in ieder geval wel. Ik vond het leuk om weer te doen. Ik ben er aanstaande dinsdag weer met bellen. Dat doen we sluimertijd tussen 9 en 10. Allemaal nieuwtjes en andere wetenswaardigheden. Afgewisseld met leuke muziek. En vaak hebben we een thema. En komende week is het thema duo's. Na ons Maurice Gerrits met Soul and Easy. Ik wens je alvast een fijne avond.

0: Overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
2: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
3: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. En Soul met Maurice Gerrits.

Onlangs 60 jaar aan. Ik heb het over Johnny Gill. Met natuurlijk Kenny G op die mooie saxofoon. Je hoorde My, My, My. In het begin van Nice and Soul op deze donderdagavond, Soulavond. En maar gelijk starten met een 2 van 1. Hij is van James Brown. Straks It's a Man's World. Wie is de woman?

Ja, dat iconische album van Amy Winehouse, Back to Black, kwam uit in 2006. En er werden wereldwijd meer dan 20 miljoen exemplaren van verkocht. Je hoorde het hier in Night and Soul, het prachtige Back to Black. Je kunt ze aanvragen, studio@meerradio.nl. Dat moet hem zijn, studio@meerradio.nl. Draaien wij voor jou dat hele mooie Have I Told You Lately. Je hoort Van Morrison.

Uit 1972 van het album Backstabbers hoorde jij de OJ's en Love Train hier in Nights in Seoul. Tijd om lekkere muziek te gaan draaien van Michael Kiwanuka. Zijn laatste album stamt alweer uit 2024. Hij heet Small Changes en daarvan draaien we nu de titelsong.

Hij komt uit Milaan. Op zijn 11e begon hij muziekinstrumenten te spelen. Tegenwoordig speelt hij gitaar, piano, bas en drums. En hij kan nog zingen ook. Dus dat is een mooie combi. David Florio en het prachtige Mrs. Robinson. Lekkere nieuwe muziek op MiRadio. Gaan wij lekker terug in de tijd met de grande dame van de soul. Oftewel Aretha Franklin, Your Chain of Fools.

Ja, in 2014 stond deze man op Pinkpop. Ik heb het over de Schotse singer-songwriter Paolo Nutini. Iron Sky, wat toen nog geen gigantische hit was. Maar in 2015 kreeg deze plaat echter een volledig andere lading na de aanslag op Charlie Hebdo. En Giel Beelen besluit in zijn radioshow Iron Sky te draaien en vertaalt het refrein. We zullen stijgen boven liefde en boven haat, door deze ijzeren hemel die hard op weg is om onze geest over te nemen. Voorbij angst en richting vrijheid. Je moet het gewoon vasthouden. Je moet het gewoon vasthouden voor diegenen die mij kunnen horen. Zeg ik, wanhoop niet. De ellende om ons heen is slechts het doorgeven van hebzucht. Die tekst spreekt boekdelen voor deze verschrikkelijke situatie. Goed, je hoorde dus het prachtige Iron Sky. Paolo Nutini op meer radio. Let me...

Ja, het origineel is uiteraard van Mr. Billy Joel. 1993 stond het op het album Evolution van Olita Adams. Je hoorde New York State of Mind hier in Nice and Soul. Ik heb er nog één tot aan het nieuws van 11 uur. Daarna ben ik uiteraard nog een nieuwtje bij je terug met heerlijke muziek. Tot die tijd, de late night 12 inch van Soul to Soul, your keep on moving.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Zit u kijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Ja, van de gelijknamige James Bond film. Gladys Knight, hier de License to Kill. Nice and Soul, nog een uurtje tot aan middernacht met mooie liedjes. En dan hoort deze mooie samenwerking zeker bij Babyface samen met Stevie Wonder. Je hoort How Come, How Long.

0: Ja, samenwerkingen kunnen zo mooi zijn. Rihanna, Kanye West en Paul McCartney. Je hoorde 4 5 seconds hier op meer radio. In 1987 kwam het album Bad uit. En daar stond dit mooie liedje op. Met gesproken intro.
1: I just wanna lay next to you for a while. You look so beautiful tonight.

In 1992-93 scoorde Shabaranx een behoorlijke dikke hit met deze Mr. Loverman, waarbij hij eigenlijk al jaren aan het sleutelen is aan die plaat. Het heet eerst Champion Lover en is een nummer van de Britse reggae-zangeres Deborah Glasgow. Ranks neemt het nummer nog één keer op met haar als Mr. Loverman voor het album Rappin' with the Ladies. En dat klinkt zo.

Maar als de zangeres kort daarop overlijdt, neemt hij het opnieuw op. Dit keer als Mr. Loverman. En met Chevelle Franklin als zangeres. Chevaranx's Mr. Loverman, hier in Nice and Soul. Met nu, Alan Clark.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Ja, je zal maar gezegend zijn, hè, met zo'n stem als Wreckin' Bone Man. You're the Skin, hier in Nice and Soul. En als je het dan hebt over knappe stemmen, daar hoort zij wel zeker bij, hè. Het prachtige Warwick Avenue. You're Duffy. When

Ja, van het album Abstract Emotions, het prachtige album was 1986. Je hoorde de sweet mooie stem van Randy Crawford. Goed, dit is Nights in Soul. En mocht je een beetje in slaap zijn gevallen, dan gaan we je nu even wakker maken met Jackie Wilson.

Ja, muziek van Lauryn Hill. Everything is everything hier in IJs en Sol. En ja, aan alle leuke dingen komt een eind. Dus ook aan het uitzenden van hele erge fijne liedjes tussen 10 en 12. Ja, ik ga je verlaten met de Late Night 12 Inch. Die is van een familie. Allemaal broers en zussen in één band. En dat was de familie Pearson. Luister naar de naam 5 Star. Je hoort de lange versie van Let Me Be The One. Ik ben er volgende week weer met de nieuwe Nice and Soul. Moet je nog de hele nacht werken, dan wens ik jou een hele fijne nachtdienst. Ga je lekker tukken, dan wens ik je wel te rusten.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

zaterdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Jody Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.